0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Bueno.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop, het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
0: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

De eerste grote hit voor Natalia Imbruglia, Thorn, 1997, toen ze nog in Naples speelde. Hey, goeiemorgen. Ja, het is een zwoele nacht geweest. En ja, we zijn weer de komende uur hier bij Actief met Breakfast Club. We zijn donderdag 25 juni. Brian Adams komt eraan, Roxette en deze Dimples van The Animals. We gaan naar 1963.

Chica 2, de Dizzy Man's Band uit 1970. En Molentjes Kermis in Maldegem viert dit week einde haar vijfde verjaardag en doet dat op een nieuwe locatie. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni moet je aan de Pyramiden in Sint-Anna-park zijn. De jubileumkermis trapt vrijdag af met een gezellige avondtrommelende hobby- en ambachtenmarkt van 16 tot 22 uur. Zaterdag stond overdag volledig in het teken van actie en competitie, maar door de hitte wordt dat geschrapt. Zaterdagavond is er wel een 80's, 90's en zero's party. Op zondag wordt gestart met een barbecue. In de namiddag zijn er optredens van Les Deux, Clontino en het Maldegemse duo Tom en Tamara. Nadien volgen nog optredens van Belgian Q Band en Triple Melted. Het hele weekend staan er foodtrucks en springkastelen. Meer informatie vind je op de website www.molentjeskermis.be. I am the god of hellfire and I bring you

Fire van The Crazy World of Arthur Brown. Een nummertje uit 1968. Straks Electric Light Orchestra met Rock'n'Roll is King. Maar eerst Stop in the Name of Love. Diana Ross.

0: De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Ain't No Duped, Jimmy Neal was dat uit 1992. The Beatles, Hello, Goodbye and Take That met Pray. Die hadden we de afgelopen minuten. Hè. Ja, tijdens die warme temperaturen, de komende dagen gaan ze nog oplopen tot 39 graden, neemt de gemeente Assenede extra maatregelen om inwoners tegen de hitte te beschermen. Zo worden de kerken van Assenede, Begoten, Bassenveld en Oost-Ekelo dagelijks opengesteld als koele plek. De maatregelen gelden voorlopig tot en met maandag. Inwoners kunnen van 8 tot 21 uur terecht in de kerken. En niet iedereen beschikt thuis over een koele ruimte of airconditioning. Met deze maatregelen willen ze ervoor zorgen dat elke inwoner ergens terecht kan om veilig verkoeling te zoeken. Ook kwetsbare inwoners krijgen extra aandacht via huisartsen, thuisverpleegkundigen en vrijwilligers. Houdt de gemeente een oogje in het zeil bij ouderen, alleenstaande en mensen zonder sociaal netwerk. Tot slot waarschuwt het lokaal bestuur ook nog dat zwemmen in de Kreken en het Leopoldkanaal ten allen tijde verboden blijft. De politie zal de komende dagen extra controles uitvoeren. Ook voor de dieren wordt extra zorg gevraagd met voldoende drinkwater en schaduw tijdens de warme dagen. Manfred Mann, 1964, Shalala.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: De BB&Q Band on the Beat was een hitje in 1981. En man, ze gaan zo stiltjes aan naar de top van het uur. Ik ga iets fris gaan drinken. Na 8 uur ben ik er graag weer met het tweede deel van Breakfast Club. Je krijgt onder meer nog deze Bye Bye Baby van de Bay City Rollers. Tot zo dadelijk.
1: If you hate me after all I say,

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Carole King, You've Got a Friend. Welkom in deel 2 van Breakfast Club op deze donderdag 25 juni. En gisteren is bekendgemaakt dat Ben Krabbe stopt in juni 2027 met blokken. Sven de Leijer zal hem dan opvolgen in september in het nieuwe seizoen 2027. Hè. Een van de grootste VRT-successen ooit en een van de kapitale VTM-blunders in de tijd. Hè? Queen Radio Gaga en deze Informer van Snow. Goedemorgen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: De hele dag door, jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

Touch Me There, Total Touch, een formatie uit Nederland, bestaande uit broers en zussen. Nummer uit 1996. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt het Hoogbouwplein in Zelzaten opnieuw omgetoverd tot een feestcite voor de 26e editie van de Loodsfeesten, de groepspraktijk van geneeskunde voor het volk en het feestcomité. Pakken uit met een gevarieerd programma voor jong en oud met muziek, sport, kinderanimatie, een rommelmarkt en tal van gratis activiteiten dit weekende in Zelzaten. The Who, Baba O'Reilly en daarna nog Cupid van The Drifters.

In Excess en Mystify uit 1987. En de gemeenteraad van Eeklo heeft definitief groen licht gegeven voor het doseren Lilan. Na 20 jaar aanslepen kan de oude koekjesfabriek binnenkort gesloopt worden en plaatsmaken voor een nieuw woonproject. Op die plek tussen de N9 en de Koning Albertstraat zullen 11 woningen en 7 appartementen op rij zijn. Eddie Grant, Kimmy Hope, Joanna en Frankie Miller met Darling. Maar eerst het opzwepend nummer van Eddie Grant, Kimmy Hope, Joanna.

Relatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Lightning Strikes Lou Christie, Frans Gal met Babacar hadden we ook nog. En we begonnen het rijtje van drie mensen, Chris Andrews en Yesterday Man. Jarig is de Amerikaanse singer-songwriter Carly Simon. Zij wordt er 81 vandaag. Jij jarig, van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst natuurlijk. Hè. Hier is de jarige Carly Simon met Coming Around Again. Zo, dat was Breakfast Club voor deze donderdagochtend. Morgen zijn wij er weer als we niet gesmolten zijn. Hou het hoofd koel en nog een hele fijne donderdag. Baby.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels ook goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Radioactief. De hele dag door.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been haal. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

meedispelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

speel nu wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Eeklo start na de zomer met een opvallend fietsproject. 50 inwoners die mogen er een speciale knop op hun stuur uittesten, waarmee ze meteen problemen of knelpunten op hun route kunnen doorgeven. De stad Eeklo wil zo de fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Door de aanhoudende hitte passen ook de Lago-zwembaden hun openingsuren aan. In Beveren blijft het zwembad vrijdag open tot middernacht, inclusief de grote ligweide. En in Gent kan je zaterdag tot 10 uur 's avonds terecht in het zwembad De Rozenbroeken. In Gent is de stad schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de storm Ciaran in 2023, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank lag een gebrekkig bomenbeleid aan de basis. De nabestaanden die krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's en de stad Gent die gaat in beroep. Door de hitte zoeken sommige Gentenaars verkoeling in een hotelkamer. Verschillende hotels die krijgen opvallend veel buurtbewoners over de vloer die er willen slapen omdat het thuis te warm is. Intussen heeft de stad Gent ook 33 mobiele airco's geplaatst in haar kinderdagverblijven als onderdeel van de hittemaatregelen. In Evergem loopt Rock for Specials volop. Duizenden bezoekers met een beperking en hun begeleiders die genieten er twee dagen lang van optredens uit Vlaanderen en Nederland. De organisatie die zorgde voor extra schaduwplekken om de hitte draaglijk te maken. In Wachtebeke zakten gisteren zo'n 2000 kinderen en ouders af naar het provinciaal domein Puijenbroek voor het Ketnet Zomerfestival. Optredens, meet and greets en vooral de waterspelletjes waren er bijzonder populair. En in Denderleeuw komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. De gemeente Denderleeuw heeft het vergunningsbeleid aangescherpt en extra belastingen ingevoerd om de overlast te beperken. De voorbije periode kwamen er 4 dagwinkels bij en dat had volgens het bestuur een duidelijke impact op de omgeving.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

weersverwachting. De zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Eeklo start na de zomer met een opvallend fietsproject. 50 inwoners die mogen er een speciale knop op hun stuur uittesten, waarmee ze meteen problemen of knelpunten op hun route kunnen doorgeven. De stad Eeklo wil zo de fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Door de aanhoudende hitte passen ook de Lago-zwembaden hun openingsuren aan. In Beveren blijft het zwembad vrijdag open tot middernacht, inclusief de grote ligweide. En in Gent kan je zaterdag tot 10 uur 's avonds terecht in het zwembad De Rozenbroeken. In Gent is de stad schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de storm Ciaran in 2023, waarbij 2 mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank lag een gebrekkig bomenbeleid aan de basis. De nabestaanden die krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's en de stad Gent die gaat in beroep. Door de hitte zoeken sommige Gentenaars verkoeling in een hotelkamer. Verschillende hotels die krijgen opvallend veel buurtbewoners over de vloer die er willen slapen omdat het thuis te warm is. Intussen heeft de stad Gent ook 33 mobiele airco's geplaatst in haar kinderdagverblijven als onderdeel van de hittemaatregelen. In Evergem loopt Rock for Specials volop. Duizenden bezoekers met een beperking en hun begeleiders die genieten er 2 dagen lang van optredens uit Vlaanderen en Nederland. De organisatie die zorgde voor extra schaduwplekken om de hitte draaglijk te maken. In Wachtebeke zakten gisteren zo'n 2000 kinderen en ouders af naar het provinciaal domein Puijenbroek voor het Ketnet Zomerfestival. Optredens, meet and greets en vooral de waterspelletjes waren er bijzonder populair. En in Denderleeuw komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. De gemeente Denderleeuw heeft het vergunningsbeleid aangescherpt en extra belastingen ingevoerd om de overlast te beperken. De voorbije periode kwamen er 4 dagwinkels bij en dat had volgens het bestuur een duidelijke impact op de omgeving.
0: Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Vanaf september dalen de inschrijvingsgelden voor de lessen Frans, Engels en Duits in het volwassenenonderwijs. Daar is inmiddels goedgekeurd in het Vlaams parlement. Omdat die talen erg gezocht zijn op de arbeidsmarkt, wordt de eerdere prijsverhoging teruggedraaid. De verhoging leidde tot felle kritiek en een sterke daling van het aantal inschrijvingen. De prijs per lestijd zakt van 4 euro naar iets meer dan 2 euro. Extreme hitte eist wereldwijd elk jaar 500.000 levens, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Europa alleen al gaat het om 200.000 doden per jaar. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en buitenarbeiders zijn kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen omdat hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In Griekenland wordt 24 uur lang gestaakt in restaurants en de toeristische sector. In verschillende steden zijn er ook betogingen. De werknemers protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, de te lange werkdagen en de te lage lonen. Hoewel Griekenland recordcijfers qua toeristen optekent, merken de werknemers daar naar eigen zeggen niks van op hun loonbrief. Toeristen zouden wel weinig hinder ondervinden van de acties. Op het WK voetbal in Amerika heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep versloeg Zwitserland-Canada met 2-1. Gastland Qatar is daardoor uitgeschakeld met slechts 1 punt. Zwitserland stoot als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het wordt vandaag alweer warm, de zon schijnt volop en het kwik stijgt naar 37 à 38 graden. Maar morgen vrijdag wordt de heetste dag met lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen- en onweersbuien. Zaterdag nog steeds 38 tot 40 graden. Zondag koelt het flink af tot 30 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Het is vandaag, zoals je ziet en ook voelt, aanhoudend zonnig en extreem warm. De temperaturen die lopen sterk op, met maxima die in de namiddag kunnen stijgen tot ruim boven de 35 graden en lokaal zelfs richting 38 graden. Af en toe verschijnt er een wolkje en heel plaatselijk kan een onweersbui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen vrijdag wordt het nog heter. Na een zwoele nacht stijgt het kwik opnieuw snel en halen we maxima van 36 tot 39 graden. De lucht blijft overwegend helder, al kunnen er later op de dag enkele hoge wolken opduiken. Tegen vrijdagavond is er opnieuw lokaal kans op onweer.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Odyssey Hogeschool schrapt als eerste in Vlaanderen de traditionele bachelorproef. Volgens de hogeschool mist het klassieke eindwerk zijn doel. In de plaats daarvan moeten studenten voortaan een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere Vlaamse hogescholen kijken momenteel of ze de bachelorproef op een andere manier kunnen invullen. Het is bovendien veel te moeilijk om te kijken wie wat heeft gemaakt en welk stukje bijvoorbeeld AI is. Bijna niet te checken. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Securex. De loonkloof ontstaat niet zozeer uit discriminatie, maar door jobkeuze. In de horeca werken mannen bijvoorbeeld vaker beter als betaalde kok. En dat betaalt dus inderdaad meer, terwijl vrouwen vaker aan de slag gaan als afwasser of kelner. Ja, het is dus niet dat die vrouwen minder goed werken, nee, ze zitten gewoon in een andere categorie. Er loopt een onderzoek naar het inzetten van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland in de regio Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden jobstudenten daar PV's hebben opgesteld voor onder meer fout parkeren. Ook zouden ze gegevens hebben opgezocht in geheime politiedatabanken. Dat mag niet, want jobstudenten mogen bij de politie normaal gezien alleen administratief papierwerk doen. Bij twee zware aardbevingen in het noorden van Venezuela zijn al 32 doden en meer dan 700 gewonden gevallen. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en de president heeft een noodtoestand afgekondigd. De vrees is dat het dodental nog kan oplopen. Buitenlandse Zaken meldt dat er voorlopig geen weet is van Belgische slachtoffers, al bevinden 170 Belgen zich wel in de gevarenzone. In Brussel is vanochtend de allereerste Belgische winkel van de populaire beautyketen Sephora geopend. Meer dan 100 fans stonden uren voor de opening al aan te schuiven. De keten is wereldwijd enorm populair bij jongeren, omdat ze exclusieve make-upmerken verkoopt van beroemdheden zoals Selena Gomez en Lady Gaga. De weersverwachting vanmiddag en vanavond zonnig. Extreem heet 37 tot 38 graden. Morgen stijgt het kwik tot 40 graden. Na de middag een lokale onweersbui, mogelijk. Tijdens het weekend houdt de hitte aan, temperaturen 38 graden op zaterdag. En ja, de temperatuur zakt naar 30 graden op zondag, telkens met kans op onweer. Vanaf maandag wordt het wat draaglijker en daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn, vrezen we. De temperaturen zitten maandag rond 4 à 25 graden overdag.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Eeklo start na de zomer met een opvallend fietsproject. 50 inwoners die mogen er een speciale knop op hun stuur uittesten, waarmee ze meteen problemen of knelpunten op hun route kunnen doorgeven. De stad Eeklo wil zo de fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Door de aanhoudende hitte passen ook de Lago-zwembaden hun openingsuren aan. In Beveren blijft het zwembad vrijdag open tot middernacht, inclusief de grote ligweide. En in Gent kan je zaterdag tot 10 uur 's avonds terecht in het zwembad De Rozenbroeken. In Gent is de stad schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de storm Ciaran in 2023, waarbij 2 mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank lag een gebrekkig bomenbeleid aan de basis. De nabestaanden die krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's en de stad Gent die gaat in beroep. Door de hitte zoeken sommige Gentenaars verkoeling in een hotelkamer. Verschillende hotels die krijgen opvallend veel buurtbewoners over de vloer die er willen slapen omdat het thuis te warm is. Intussen heeft de stad Gent ook 33 mobiele airco's geplaatst in haar kinderdagverblijven als onderdeel van de hittemaatregelen. In Evergem loopt Rock for Specials volop. Duizenden bezoekers met een beperking en hun begeleiders die genieten er 2 dagen lang van optredens uit Vlaanderen en Nederland. De organisatie die zorgde voor extra schaduwplekken om de hitte draaglijk te maken. In Wachtebeke zakten gisteren zo'n 2000 kinderen en ouders af naar het provinciaal domein Puijenbroek voor het Ketnet Zomerfestival. Optredens, meet and greets en vooral de waterspelletjes waren er bijzonder populair. En in Denderleeuw komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. De gemeente Denderleeuw heeft het vergunningsbeleid aangescherpt en extra belastingen ingevoerd om de overlast te beperken. De voorbije periode kwamen er 4 dagwinkels bij en dat had volgens het bestuur een duidelijke impact op de omgeving.
1: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Middagen vanavond zonnig en extreem heet met maxima tot 37 graden. Morgen doen we er nog wat bovenop en klinkt het kwik tot 40 graden. Met na de middag kans op felle onweders. Zaterdag zonnig, maar later opnieuw onweer, 38 graden. Zondag gelijkaardig weer en het koelt dan flink af naar 30 graden.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Eeklo start na de zomer met een opvallend fietsproject. 50 inwoners die mogen er een speciale knop op hun stuur uittesten, waarmee ze meteen problemen of knelpunten op hun route kunnen doorgeven. De stad Eeklo wil zo de fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Door de aanhoudende hitte passen ook de Lago-zwembaden hun openingsuren aan. In Beveren blijft het zwembad vrijdag open tot middernacht, inclusief de grote ligweide. En in Gent kan je zaterdag tot 10 uur 's avonds terecht in het zwembad De Rozenbroeken. In Gent is de stad schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de storm Ciaran in 2023, waarbij 2 mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank lag een gebrekkig bomenbeleid aan de basis. De nabestaanden die krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's en de stad Gent die gaat in beroep. Door de hitte zoeken sommige Gentenaars verkoeling in een hotelkamer. Verschillende hotels die krijgen opvallend veel buurtbewoners over de vloer die er willen slapen omdat het thuis te warm is. Intussen heeft de stad Gent ook 33 mobiele airco's geplaatst in haar kinderdagverblijven als onderdeel van de hittemaatregelen. In Evergem loopt Rock for Specials volop. Duizenden bezoekers met een beperking en hun begeleiders die genieten er 2 dagen lang van optredens uit Vlaanderen en Nederland. De organisatie die zorgde voor extra schaduwplekken om de hitte draaglijk te maken. In Wachtebeke zakten gisteren zo'n 2000 kinderen en ouders af naar het provinciaal domein Puijenbroek voor het Ketnet Zomerfestival. Optredens, meet and greets en vooral de waterspelletjes waren er bijzonder populair. En in Denderleeuw komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. De gemeente Denderleeuw heeft het vergunningsbeleid aangescherpt en extra belastingen ingevoerd om de overlast te beperken. De voorbije periode kwamen er 4 dagwinkels bij en dat had volgens het bestuur een duidelijke impact op de omgeving.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De aanhoudende hittegolf blijft records breken. In Ukkel is er straks een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Daarmee sneuvelt het dagrecord uit 1976. Gisteren werd er ook al een record gebroken en de weerdiensten verwachten dat dat morgen opnieuw zal gebeuren. Het KMI schaalt de hittewaarschuwing voor de provincie Limburg morgen op naar code rood. Het kwik kan daarop lopen tot 40 graden. Gouverneur Jos Landmeters heeft spoedoverleg samengeroepen om alle nooddiensten klaar te stomen voor eventuele incidenten. Landmeters waarschuwt organisatoren van evenementen dat ze verplicht om hittemaatregelen moeten nemen, anders kunnen evenementen worden verboden. Problemen ook in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZ aan Edegem. Daar zijn alle niet dringende operaties voor de rest van de dag geannuleerd. De ziekenhuizen kunnen hun elektronische patiëntendossiers niet meer raadplegen. De centrale computerservice, waar alle medische gegevens op staan, zijn door de extreme hitte volledig oververhit. De provincie Oost-Vlaanderen verlaagt de vraagprijs van het voormalig provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro en dat is 4 miljoen euro minder dan de oorspronkelijke prijs tijdens de eerste verkoopronde in 2023, toen er geen enkel bod kwam. Ondanks de huidige hotelstop in Gent mag het historische gebouw nu wel gedeeltelijk als hotel worden ingericht. Het herstellen van de vernielde torenklokken in Aalter gaat 25.000 euro kosten. Vandaar rukte vorige week de wijzers van de klokken. Het gemeentebestuur is geschokt en spreekt van een daad die veel verder gaat dan kattenkwaad. Men houdt er een serieus onveiligheidsgevoel aan over. Zonnig en extreem heet, tot 38 graden. Morgen met 40 graden nog warmer. Na de middag kans op lokaal onweer. Zaterdag start met zon, later onweer 38 graden. Zondag gelijkaardig weer, maar de temperatuur zakt dan naar 30 graden.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

witte lijnen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendert.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De aanhoudende hittegolf blijft records breken. In Ukkel is daar straks een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Daarmee sneuvelt het dagrecord uit 1976. Gisteren werd er ook al een record gebroken en de weerdiensten verwachten dat dat morgen opnieuw zal gebeuren. Het KMI schaalt de hittewaarschuwing voor de provincie Limburg morgen op naar code rood. Het kwik kan daar oplopen tot 40 graden. Gouverneur Jos Landmeters heeft spoedoverleg samengeroepen om alle nooddiensten klaar te stomen voor eventuele incidenten. Landmeters waarschuwt organisatoren van evenementen dat ze verplichte hittemaatregelen moeten nemen, anders kunnen evenementen worden verboden. Problemen ook in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZ aan Edichem. Daar zijn alle niet dringende operaties voor de rest van de dag geannuleerd. De ziekenhuizen kunnen hun elektronische patiëntendossiers niet meer raadplegen. De centrale computerservice waar alle medische gegevens op staan zijn door de extreme hitte volledig oververhit. De provincie Oost-Vlaanderen verlaagt de vraagprijs van het voormalig provinciehuis in Gent naar 13,5 miljoen euro en dat is 4 miljoen euro minder dan de oorspronkelijke prijs tijdens de eerste verkoopronde in 2023, toen er geen enkel bod kwam. Ondanks de huidige hotelstop in Gent mag het historische gebouw nu wel gedeeltelijk als hotel worden ingericht. Het herstellen van de vernielde torenklokken in Aalter gaat 25.000 euro kosten. Vandaar rukte vorige week de wijzers van de klokken. Het gemeentebestuur is geschokt en spreekt van een daad die veel verder gaat dan kattenkwaad. Men houdt er een serieus onveiligheidsgevoel aan over. Zonnig en extreem heet, tot 38 graden. Morgen met 40 graden nog warmer. Na de middag kans op lokaal onweer. Zaterdag start met zon, later onweer 38 graden. Zondag gelijkaardig weer, maar de temperatuur zakt dan naar 30 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Het is vandaag, zoals je ziet en ook voelt, aanhoudend zonnig en extreem warm. De temperaturen die lopen sterk op, met maxima die in de namiddag kunnen stijgen tot ruim boven de 35 graden en lokaal zelfs richting 38 graden. Af en toe verschijnt er een wolkje en heel plaatselijk kan een onweersbui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen vrijdag wordt het nog heter. Na een zwoele nacht stijgt het kwik opnieuw snel en halen we maxima van 36 tot 39 graden. De lucht blijft overwegend helder, al kunnen er later op de dag enkele hoge wolken opduiken. Tegen vrijdagavond is er opnieuw lokaal kans op onweer.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De hinder bij de twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door hun pannen bij een computerserver in Parijs. Door de extreme hitte. De impact is groot. De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn, maar zeker is dat niet. De drie mannen die een celgenoot dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Twee van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar, dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren, van 15 naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennenzakkerrok zit erop en het was er een onder een lode zonnetje. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor degenen die er wel waren er extra maatregelen voorzien. Ook morgen op de tweede dag van het festival gelden die extra hittemaatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is afwachten wat ons land beslist. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 in Europees voetbal. Hij is 47. En dan de weersverwachting. Het is vanavond nog zonnig en heet bij temperaturen tot 37 graden. Morgen warmer, 40 graden. Na de middag kans op onweer. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweer. 38 graden. Zondag hetzelfde weer. De temperatuur zakt in de namiddag terug naar 30 graden.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Eeklo start na de zomer met een opvallend fietsproject. 50 inwoners die mogen er een speciale knop op hun stuur uittesten, waarmee ze meteen problemen of knelpunten op hun route kunnen doorgeven. De stad Eeklo wil zo de fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Door de aanhoudende hitte passen ook de Lago-zwembaden hun openingsuren aan. In Beveren blijft het zwembad vrijdag open tot middernacht, inclusief de grote ligweide. En in Gent kan je zaterdag tot 10 uur 's avonds terecht in het zwembad De Rozenbroeken. In Gent is de stad schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen na de storm Ciaran in 2023, waarbij 2 mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank lag een gebrekkig bomenbeleid aan de basis. De nabestaanden die krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's en de stad Gent die gaat in beroep. Door de hitte zoeken sommige Gentenaars verkoeling in een hotelkamer. Verschillende hotels die krijgen opvallend veel buurtbewoners over de vloer die er willen slapen omdat het thuis te warm is. Intussen heeft de stad Gent ook 33 mobiele airco's geplaatst in haar kinderdagverblijven als onderdeel van de hittemaatregelen. In Evergem loopt Rock for Specials volop. Duizenden bezoekers met een beperking en hun begeleiders die genieten er 2 dagen lang van optredens uit Vlaanderen en Nederland. De organisatie die zorgde voor extra schaduwplekken om de hitte draaglijk te maken. In Wachtebeke zakten gisteren zo'n 2000 kinderen en ouders af naar het provinciaal domein Puijenbroek voor het Ketnet Zomerfestival. Optredens, meet and greets en vooral de waterspelletjes waren er bijzonder populair. En in Denderleeuw komen er geen nieuwe dag- en nachtwinkels meer bij. De gemeente Denderleeuw heeft het vergunningsbeleid aangescherpt en extra belastingen ingevoerd om de overlast te beperken. De voorbije periode kwamen er 4 dagwinkels bij en dat had volgens het bestuur een duidelijke impact op de omgeving.
0: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.